0: voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverenleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met Blue Bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

t'entendre, Gigi?

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland. Onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt. En dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Bloksen net niet ingeslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochianenkoers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland. Onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt. En dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Blok er net niet in geslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis.

0: in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux chevaux, iedereen benoemt het de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucketwoman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met Blue Bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland. Onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt. En dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Blok er net niet in geslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: mariage.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Blok er net niet in geslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Lucas van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
1: De Wakkere Wekker.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Hovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radioostwest.be.
4: De zonnigste muziek.
5: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 1:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oostwest.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bij Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleren, de stratenlopen in Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te

0: verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Sinds enkele uren toch een beetje hoopvol nieuws vanuit Spanje, want daar is de grote bosbrand in de regio rond Madrid onder controle. Dat melden diverse Spaanse media. De brand zal de komende dagen nog wel blijven woeden, maar niet meer uitbreiden, zegt de brandweer. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De brandweer blijft zeer alert. Bizar verhaal in West-Vlaanderen in Wevelgem. Daar hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten daar 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was en bedreigden de eigenaar en de spelers. En ze gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tours, maar hij droomt van meer. De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton, maar dat heeft wel al zijn krachten gekost, zei hij achteraf. Ja, en de eindoverwinning, ook dat was al geen verrassing meer, die was voor de Sloveen Pogačar. Zijn vijfde toerzege trouwens en daarmee evenaart hij het record. Eerst nog kans op een plaatselijke bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger bij maxima tot 5 à 26 graden. Voor de volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer. We halen dinsdag alvast 8 tot 29 graden. Woensdag 30 en mogelijk donderdag zelfs 36 graden. Ja, een nieuwe hittegolf is vermoedelijk in de maak.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpsloop in Ruisseleden, de stratenloop in Zwevenzele en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West weerbericht. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
0: Radio Oost-West. Jouw regionale radio. Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. We passeren onder meer 2005 als een Belgische vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor een brand in de Mont Blanc-tunnel, 1890 als kunstschilder Vincent van Gogh uit het leven stapt en 1940 met Bugs Bunny. In 2005 veroordeelt een Franse rechtbank een Belgische vrachtwagenchauffeur tot 4 maanden voorwaardelijk voor de brand in de Mont Blanc-tunnel, 6 jaar eerder in 1999. In het midden van de ruime 11,5 kilometer lange tunnel brak een hevige brand uit in zijn vrachtwagen. De vlammen werden nog extra aangewakkerd door lucht die aan de Italiaanse kant in de tunnel werd gepompt. 39 mensen kwamen om het leven. Velen stikten in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux chevaux, iedereen benoemt het de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucketwoman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Een blik op jouw regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Sinds enkele uren toch een beetje hoopvol nieuws vanuit Spanje, want daar is de grote bosbrand in de regio rond Madrid onder controle. Dat melden diverse Spaanse media. De brand zal de komende dagen nog wel blijven woeden, maar niet meer uitbreiden, zegt de brandweer. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De brandweer blijft zeer alert. Bizar verhaal in West-Vlaanderen in Wevelgem. Daar hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten daar 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was en bedreigden de eigenaar en de spelers. En ze gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tours, maar hij droomt van meer. De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton, maar dat heeft wel al zijn krachten gekost, zei hij achteraf. Ja, en de eindoverwinning, ook dat was al geen verrassing meer, die was voor de Sloveen Pogačar. Zijn vijfde Tourzege trouwens en daarmee evenaart hij het record. Eerst nog kans op een plaatselijke bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger bij maxima tot 5 à 26 graden. Voor de volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer. We halen dinsdag alvast 8 tot 29 graden. Woensdag 30 en mogelijk donderdag zelfs 36 graden. Ja, een nieuwe hittegolf is vermoedelijk in de maak.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
0: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West, de gezelligste in de regio.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen.

0: 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
4: De zon straalt uit je radio.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties.

0: uitgever van de Wingense Krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij van een dag eerder. De Gentse feesten zitten erop. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. In totaal lokte deze editie 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, de oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden en het ziet er niet goed uit. De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In heel het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet met ebola. Meer dan 1300 overleden. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïense droneaanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. Buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger bij maxima tot 25 graden. Morgen 31 graden en veel zon. De dagen nadien blijft het warm, tropisch warm zelfs, met 35 graden op donderdag.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer, de laatste bui trekken weg, waarna het overal droger en zonniger wordt bij maxima tot 25 graden. Morgen keert de hoogzomer volop terug met veel zonnetemperaturen tot 30 graden. De dagen daarna zet de hitte door en wordt het met maxima tot 35 graden zelfs tropisch warm.
4: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Vleesslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. De zon straalt uit je radio. Verfijnd.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. We passeren onder meer 2005 als een Belgische vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor een brand in de Mont Blanc-tunnel, 1890 als kunstschilder Vincent van Gogh uit het leven stapt en 1940 met Bugs Bunny. In 2005 veroordeelt een Franse rechtbank een Belgische vrachtwagenchauffeur tot 4 maanden voorwaardelijk voor de brand in de Mont Blanc-tunnel, 6 jaar eerder in 1999. In het midden van de ruime 11,5 kilometer lange tunnel brak een hevige brand uit in zijn vrachtwagen. De vlammen werden nog extra aangewakkerd door lucht die aan de Italiaanse kant in de tunnel werd gepompt. 39 mensen kwamen om het leven. Velen stikten in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux-chevaux, iedereen benoemt het de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucket Woman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Je zegt, zou jij een draad?

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 1777 20.
1: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven. Zeker mensen met de bloedgroep O negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE bekijken. Aanleiding een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigden van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscontrole en veiligheidscheck geraken, maar het is wel gebeurd. Tennis, Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1. De bewolking en buien verdwijnen overal. Het wordt overal droger en zonniger, tot 25 graden. Morgen 31 graden en veel zon. De dagen nadien blijft het warm en zelfs tropisch warm, tot 35 graden.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Van Alter
1: tot Waregem. Voor jouw

0: De zon straalt uit je radio.
1: Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
3: Jouw regionale radio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpsloop in Ruisseleren, de stratenloop in Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het wordt overal droog en zonnig tegen vanavond. De maxima kunnen nog oplopen tot 25 graden. Maar morgen keert de hoogzomer met veel zon terug en temperaturen tot 31 graden. Ook de dagen daarna houdt de hitte aan en wordt het met maxima tot 35 graden zelfs weer tropisch warm.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. De zonnigste muziek.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. We passeren onder meer 2005 als een Belgische vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor een brand in de Mont Blanc-tunnel, 1890 als kunstschilder Vincent van Gogh uit het leven stapt en 1940 met Bugs Bunny. In 2005 veroordeelt een Franse rechtbank een Belgische vrachtwagenchauffeur tot 4 maanden voorwaardelijk voor de brand in de Mont Blanc-tunnel, 6 jaar eerder in 1999. In het midden van de ruime 11,5 kilometer lange tunnel brak een hevige brand uit in zijn vrachtwagen. De vlammen werden nog extra aangewakkerd door lucht die aan de Italiaanse kant in de tunnel werd gepompt. 39 mensen kwamen om het leven. Velen stikten in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux-chevaux, iedereen benoemt het de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint de Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucketwoman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: De zonnigste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Een hele dag lang.
2: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs zijn deze ochtend 3 vrouwen gewond geraakt. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte meteen naar de feiten arresteren. Het onderzoek naar zijn motief is aan de gang. Het Rode Kruis luidt de noodklok omdat de bloedvoorraden van de bloedgroepen O-negatief en B-negatief gevaarlijk laag staan. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donaties traditioneel fors omdat veel vaste donoren op reis zijn. En er is dan ook een dringende oproep om bloed te blijven geven met een speciale focus op de universele bloedgroep O-negatief, aangezien dat bloed aan elke patiënt kan worden gegeven. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een open brief snoeihard uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het afgelopen WK-voetbal. Infantino noemt het toernooi een onverdeeld succes dat enkel vreugde en geluk bracht en doet alle negatieve berichten af als pure leugens en haat. Het WK lag nogthans zwaar onder vuur wegens strenge visumbeperkingen voor supporters en de politieke inmenging rond de Amerikaanse spits Bellingham, die na een rode kaart op mysterieuze wijze toch plots weer mocht meespelen tegen de Rode Duivels. Het wordt overal droog en zonnig tegen vanavond. De maxima kunnen nog oplopen tot 25 graden. Maar morgen keert de hoogzomer met veel zon terug en temperaturen tot 31 graden. Ook de dagen daarna houdt de hitte aan en wordt het met maxima tot 35 graden zelfs weer tropisch warm.
0: Goedenavond, Radio Oost-West. We linken de hits aan elkaar. Radio Oost-West.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Radio Oost-West.
1: We linken de hits aan elkaar.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West.
1: We linken de hits aan elkaar.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 1:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpsloop in Ruisseleden, de stratenloop in Zwevenzele en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Wisselend bewolkt, de zon schijnt aan de kust wel meer dan in het binnenland, zo'n 25 graden. Vanavond en vannacht overal helder. Morgen een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zelfs lokale temperaturen tot 34 graden. Dagen daarna houdt het schitterende zomerweer voorlopig aan.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Welkom.
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
6: Gewoon gelijk.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Goedenavond. Blijft extreem gevaarlijk in de Franse natuurgebieden. Sinds het begin van de zomer is daar al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door bosbranden. Dat is een oppervlakte van 165.000 voetbalvelden, om u een idee te geven. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt na crisisoverleg dat het brandseizoen nog lang niet voorbij is. Inmiddels zijn er al meer dan 13.500 branden geteld. Justitie grijpt hard in. 9 mensen zijn al veroordeeld voor brandstichting. 15 anderen staan terecht. Journalisten ter plaatse zeggen dat ondertussen de wind weer is aangewakkerd. Op dit moment 25 graden. Maar ja, ook daar wordt nu een hittegolf verwacht de komende dagen. En van 25 graden gaan we naar 38 graden binnen dit en 2 dagen. De brandweer heeft het dus erg druk en de blushelikopters blijven over en weer vliegen. Dat zullen ze ook de volgende dagen blijven doen. In Duitsland is er meer duidelijkheid over de aanslag van de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 65. Bij de aanval raakten ook 29 mensen gewond. De 21-jarige dader bleek banden te hebben met terreurgroep IS. Hij is gisteravond door de politie doodgeschoten. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten, meldt het parket West-Vlaanderen. Een kindje van 1,5 maand overleed zaterdag. Een autopsie bracht geen duidelijkheid over de precieze doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open en loopt het onderzoek volop verder. Reizigers op Brussels Airport in Zaventem moesten deze voormiddag even geduld hebben, want door een technisch probleem lag het bagagesysteem een uur lang plat. Alles moest dus met de hand worden gedaan. Het probleem was snel van de baan, na een uur, waardoor de bagage intussen weer normaal kon worden ingecheckt. Sport dan. Wout van Aert maakt op 16 augustus zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel in Grobbendonk. Van Aert is niet onbekend met de discipline. Hij werd vorig jaar al 8e op het WK en won eerder dit jaar de Marley Gravel in Valkenburg. Hij neemt het in Grobbendonk onder andere op tegen titelverdediger Niels van de Putten. Het weer tot slot vanavond lang zonnig en ook vannacht helder bij minima rond 16 graden. Maar morgen een zonnige dag met maxima tot 30 graden. Woensdag doen we er nog wat bovenop. Dan wordt het tropisch warm en klimt het kwik lokaal tot 35 graden. Ook de dagen daarna houdt het mooie zomerweer aan en blijft de hittegolf nog even duren.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De zon straalt uit je radio.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. We passeren onder meer 2005 als een Belgische vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor een brand in de Mont Blanc-tunnel, 1890 als kunstschilder Vincent van Gogh uit het leven stapt en 1940 met Bugs Bunny. In 2005 veroordeelt een Franse rechtbank een Belgische vrachtwagenchauffeur tot 4 maanden voorwaardelijk voor de brand in de Mont Blanc-tunnel, 6 jaar eerder in 1999. In het midden van de ruime 11,5 kilometer lange tunnel brak een hevige brand uit in zijn vrachtwagen. De vlammen werden nog extra aangewakkerd door lucht die aan de Italiaanse kant in de tunnel werd gepompt. 39 mensen kwamen om het leven. Velen stikten in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux-chevaux, iedereen benoemt het de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint de Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucketwoman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 1:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het weer tot slot vanavond lang zonnig en ook vannacht helder bij minima rond 16 graden. Maar morgen een zonnige dag met maxima tot 30 graden. Woensdag doen we er nog wat bovenop. Dan wordt het tropisch warm en klimt het kwik lokaal tot 35 graden. Ook de dagen daarna houdt het mooie zomerweer aan en blijft de hittegolf nog even duren.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten hebben gemaakt. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 32.000 hectare natuur verwoest. Sinds begin deze zomer zijn 162 mensen ook opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. Pech voor zevenkampster Nafi Thiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Thiam liep enkele maanden geleden een scheur in haar hamstring op. Ze voelt zichzelf ook niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in de discipline. Vanavond en vannacht wordt het helder bij minima tot 16 graden. Het koelt dus nog wel redelijk af. Morgen zonnig met maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm, maar lokaal zelfs 34 tot 35 graden. De dagen daarna mooi zomerweer met temperaturen boven de 30 graden. Pas in het weekend wordt het iets koeler.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond... Van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris. Radio Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: De zon straalt uit je radio.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht wordt het helder bij minima tot 16 graden. Het koelt dus nog wel redelijk af. Morgen zonnig met maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm, maar lokaal zelfs 34 tot 35 graden. De dagen daarna mooi zomerweer met temperaturen boven de 30 graden. Pas in het weekend wordt het iets koeler.
0: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Je bent er steeds voor mij, ik ben er nooit voor jou. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik minder van je hou. Ik vind mezelf zo stom.

0: Even tussen twee muziekjes door de schuiver van de microfoon openzetten voor de teletijdmachine van 27 juli. Ook nu weer reizen we in een korte flits in de geschiedenis van de dag. We passeren onder meer 2005 als een Belgische vrachtwagenchauffeur wordt veroordeeld voor een brand in de Mont Blanc-tunnel, 1890 als kunstschilder Vincent van Gogh uit het leven stapt en 1940 met Bugs Bunny. In 2005 veroordeelt een Franse rechtbank een Belgische vrachtwagenchauffeur tot 4 maanden voorwaardelijk voor de brand in de Mont Blanc-tunnel, 6 jaar eerder in 1999. In het midden van de ruime 11,5 kilometer lange tunnel brak een hevige brand uit in zijn vrachtwagen. De vlammen werden nog extra aangewakkerd door lucht die aan de Italiaanse kant in de tunnel werd gepompt. 39 mensen kwamen om het leven. Velen stikten in hun auto omdat de rookdetectie in de tunnel niet werkte. Kunstschilder Vincent van Gogh schiet zich in de borst vandaag in 1890. 2 dagen later overleed hij. Hij werd 37. Zo staat het in de geschiedenisboeken. Het wapen werd pas in 1960, dus 70 jaar later, teruggevonden op een akker in de buurt van de herberg waar hij toen verbleef. Uit het medisch rapport bleek dat het dodelijke schot werd gelost van minstens 5 meter afstand en schuin boven de linkerborst. Een nagenoeg onmogelijke hoek voor een rechtshandige zelfmoordenaar. Dan zou het wellicht geen zelfmoord zijn geweest, maar een fataal ongeluk. Moord zou ook kunnen, maar dat sluiten historici uit. Ze houden het toch vooral op zelfmoord. Vincent van Gogh was immers zenuwziek. Zo had hij een jaar voor zijn dood in een aanval van woede zijn linkeroor afgesneden. Hij schilderde hiervan een zelfportret in de spiegel, waardoor het lijkt dat hij zijn rechteroor had afgesneden. Een tekening van de behandelende arts maakte duidelijk dat het om zijn linkeroor ging. Vincent van Gogh had geen succes met zijn werk. In zijn laatste levensjaar had hij toch nog 1 schilderij kunnen verkopen, namelijk de Rode Wijngaard. Pas na zijn dood werd zijn werk wereldberoemd. Zijn schilderijen worden nu duur verkocht. Bugs Bunny doet in 1940 zijn entree in de cartoon A Wild Hare, een wilde haas. Hij verscheen echter 2 jaar eerder al eens in 1938 als figurant in een filmpje van Porky Pig, namelijk Porky's Hare Hunt. Net zoals in veel van die cartoons van toen staat het pestgehalte hoog. Dat kwam omdat dit, in de tijdsgeest van toen, werd beschouwd als plagen en niet als pesten. Maar in de wereld van de cartoons heet dat netjes a practical joke. Een geitje, een tweepikaatje of een deux-chevaux, iedereen benoemt het, de bekende vierwieler op zijn manier. In 1990 rolt bij Citroën de laatste van de band. Jan Ulrich wint de Ronde van Frankrijk in 1997. Waarvan hij pas vele jaren later toegaf deze met doping te hebben gewonnen. En in 1986 doet Greg LeMond dat ook voor de eerste keer, vandaag dus 40 jaar geleden. Hij won daarna nog 2 keer de Tour. 27 juli 2012 is de sterfdag van acteur Jeffrey Hughes, beter bekend als Onslow in Schone Schijn, waarin hij de schoonbroer is van de Bucketwoman. Je kan de podcast van deze teletijdmachine gratis opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Morgen winnen een Belg en een Colombiaan, allebei voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk. Hoe dat zit, hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: De bommelding, die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren, was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8 uur gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasuyi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasuyi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
1: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een heerlijke cocktail en zomerse geluiden.
1: Radio of West, kom on gezellig.
2: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 2:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar. Het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen. De Molendorpsloop in Ruisseleren, de stratenloop in Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Engelmünster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
4: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De bommelding die leidde tot de massale ontruiming van het shoppingcentrum Maasmechelen Village gisteren was vals alarm. Het parket van Limburg meldde dat er na een grondige controle door de hulpdiensten helemaal niks is gevonden. Het winkelcomplex werd rond 8 uur gisterochtend volledig afgesloten na een race om dreigmails aan het adres van verschillende winkelbedrijven. En daardoor is Maasmechelen Village eigenlijk gisteren heel de dag dicht geweest. Maar vanaf nu zijn de deuren weer open voor het publiek. De stad Antwerpen overweegt extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor de aankomende Antwerp Pride op 8 augustus. Dat heeft burgemeester De Wever bevestigd naar aanleiding van de dodelijke terreuraanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Bij die aanslag reed een IS-sympathisant in op de menigte, waarbij 1 vrouw omkwam en 29 gewonden vielen. De Wever benadrukt dat de Antwerpse veiligheidsdiensten de situatie nauwgezet analyseren. Het Brusselse parket start een officieel strafonderzoek naar onopzettelijke doding in huisjesmelkerij na de verwoestende brand in Schaarbeek. Bij de hevige appartementsbrand kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond. Het parket bevestigt dat de speurders de eigenaar van het pand in het vizier hebben en onderzoeken of de wooneenheden wel voldeden aan de wettelijke veiligheidsnormen. In het Spaanse Barcelona zijn honderden metroreizigers geëvacueerd na een hevige brand in een ondergrondstation. Het vuur ontstond door een technisch mankement aan de bovenleiding van het spoor, wat leidde tot een enorme rookontwikkeling in de kokers. Verschillende passagiers moesten ter plaatse medisch verzorgd worden wegens rookvergiftiging, terwijl het metroverkeer in de Catalaanse hoofdstad grotendeels stil ligt. Sporthordeloper Michel Obasugi moet definitief een kruis maken over het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand in Birmingham. Obasugi maakte op Instagram bekend dat hij gisteren tijdens het Belgisch kampioenschap een zware hamstringblessure heeft opgelopen die hem minstens 6 weken aan de kant zet. Na de eerdere afzegging van zevenkampster Navid Jan verliest de Belgische atletiekdelegatie een 2e medaillekandidaat. Een zonovergoten zomerdag, het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zondag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Daardoor zaten de oude Pittemse straat en de Stedemolenstraat meer dan 8 uur zonder stroom. Uiteindelijk werd het probleem rond 1:30 s'nachts door Fluvius opgelost. Wingene maakt zich op voor de 12e editie van de Memorial Dieter Kornaar, het sportieve eerbetoon aan de sportpromotor die jarenlang het lokale sportleven kleur gaf. Het vindt plaats op zaterdag 22 augustus. Nieuw dit jaar is het combi-klassement voor wie deelneemt aan de drie Wingense stratenlopen, de Molendorpslopen Ruisseleden, de stratenlopen Zwevenzelen en dus de Memorial Dieter Kornaar in Wingene. Langs de Roeselaarse straat in Ardooien op het gehucht De Tasche moest de brandweer zondag een brandje blussen aan het interieur van een achtergelaten beschadigde bestelwagen. Het vuur leek niet zomaar ontstaan en dus werd er een branddeskundige aangesteld. De bewuste bestelwagen stond er al enkele uren achtergelaten op de pechstrook aan de brug boven de E403. Kort na 4:30 bleek plots dat er een brandje was in het voertuig, ontstaan net achter de beschadigde voorruit. De politie start nu een buurtonderzoek in de hoop nuttige informatie te kunnen verzamelen. Hoe kan je beter 100 kaarsjes uitblazen dan met een heus eeuwfeest met heel wat toeters en bellen? En dat is precies wat KLJ Ingelmunster de voorbije dagen heeft gedaan. Met als apotheose een jubileumweekend, waarvan het spel zonder grenzen de grootste blikvanger was. De KLJ organiseerde allerlei activiteiten naar aanleiding van haar 100ste verjaardag. Zondag stond er onder meer het uitdagende spel zonder grenzen op het programma. 30 teams konden het tegen elkaar opnemen in een reeks hindernisproeven op springkastelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Een zonovergoten zomerdag. Het kwik klimt vlotjes naar 30 graden. Woensdag zet de warmte onverminderd door en wordt het met lokale temperaturen tot 35 graden snijdend tropisch. Ook de dagen daarna houdt het schitterende hoog zomerweer aan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.